0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Premier De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Marie Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Terug naar toen.
4: Back in time.
3: Met Rudolf Stevens.

We begonnen vandaag alvast onze Terug naar Toen aflevering een uurtje lang voor jou met pareltjes van toen, uiteraard met deze Bellamy Brothers. En wat hebben wij ook meegebracht? Een van onze collega Benny Michiels dus. En dat is al een poosje geleden. Daarmee zitten we terug begin 90er jaren. Hey Venus, Benny Michiels.

Benny Michiels met een gouden hit Verloren. En we kijken echter ook wel uit naar nieuw werk van deze jonge collega, want dat is al een hele poos geleden. Plaats maken in Terug naar Doen voor muziek van The Carpenters. Ook altijd tof om te draaien. Gaan we er samen van genieten? Doen we zeker, hè?

0: Dat waren ze dan, de Carpenters met die mooie Jambalaya. En hoef ik dit eigenlijk nog wel aan te kondigen? Het was een grote hit voor André Hazes. She's Believing Me van Kenny Rogers. Zij gelooft in mij.
1: Slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Wieder Sonntags.
1: Immer Witte Zondags, een hele leuke meezinger van Cindy und Bert uit Vervlogen Dagen. Maar ja, dat is toch de bedoeling zeker, hè, van dit programma Oudere Nummers Draaien. Dit is ook zo'n hele mooie. Engelbert Humperdinck.

Ja, ja. Het is weer al zover, hè. We hebben een prachtige zomer gehad. En dan is natuurlijk het moment gekomen om deze plaat uit de kast te halen. Gerard Kokus.

Reus met een van zijn mooie klassiekers en dat allemaal in ons programma Van Terug naar Toen. En dit blijft ook een gigantische klassieker. Julio Iglesias met zijn Quiere Me Mucho.

Ja, ja, de man waar vele vrouwen verliefd op waren. En destijds, dat weet ik nog heel goed, op Radio 2. Dus Els van Herzelen was er ook stapel op. Dus zij vond het een geweldige man. Maar ik denk vele, dus deze Spaanse meneer Julio Iglesias. Wat hebben we nu klaar liggen? Een dame van bij ons. Cindy, hey, waar is die tijd naartoe? Ze scoorde aardige hits in de 70er jaren. Ook met deze, weet je nog wel. Hey.

ligt daar grootste hit van deze Marianne Rosenberg met Ich bin Bidou. De Antwerpse Strangers die hebben heel wat hits op hun repertoire staan. En dit is daarvan een van die grote. Die kennen we nog wel, YMCA, of hun Antwerpse versie erop, Bij de Rijkswacht.

Kalenderjaar 1963. En toen barstte plotseling de carrière van Wiltura volledig los en uit de voegen. De ene hit na de andere volgde na deze Eenzaam zonder jou. En deze ken je ook nog wel. Een van die grote hits van Simon & Garfunkel. Heb je soms ook een liedje dat ik graag wil horen in deze aflevering van Terug naar Toen? Wel, laat het mij gewoon weten. Het kan allemaal, vrienden. Reacties en een vraagje om een plaat te draaien. Gewoon één adres. Rudolfstevens@telenet.be.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur.
8: Maison Sweri. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10.
10: Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6:00. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op. En bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
13: Dit was het Radio Monza nieuws.
15: Monza's favoriet.
16: Hallo. Ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
15: Monza's favoriet.

Nou eens leidje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Versson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6:00. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op. En bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parket niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik. www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
1: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten.

0: Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal. En profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
0: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest. Op Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
5: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op. En bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

natuurlijk komt er gauw weer oorlog en gaat de mensheid naar de maan. Maar de neutronenbom laat toch nog de laatste huizen keurig staan.

grootste portemonnee. Natuurlijk is er veel geweld, maar wij zitten goed voor

hele wereld schande. De resultaten zijn

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrac Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrac.nl. Intrac Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Markt in Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Zondag Matinee Live, op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson, inkom is gratis.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteremaaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza.
7: Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op. En bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parket niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tienen heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Voilà, maar een goede morgen op deze donderdagmorgen. Het is bijna 11:03. Luisteraars, voilà. Het is natuurlijk weer een Jan van Bussel met allemaal goede krakers bij elkaar. Luisteraars, helaas, als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà. De eerste single die natuurlijk langs de Nederlandse kon wel komen luisteren, maar toch een goede kraker van je welste. Heeft iets te maken met het weertje van vandaag. Luister als voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza, weet u natuurlijk wel meer en meer. Maar het eerste singeltje weet je zeker en zeker. Luister als voilà.

Ja, ja, gisteren was er nog een beetje warmte, luister, maar vandaag is het natuurlijk wel helemaal anders bij elkaar, luisteraars. Beetje regen, een beetje frisse, luisteraars. Ja, ja, we gaan het er tegen doen, maar het is hoe, luisteraars. Maar toch een goede zin met Gerard Cox erbij, luisteraars. Voilà.

Het zijn natuurlijk wel twee singles langs de Nederlandse kant. Luister aan Solan. Maar de laatste was natuurlijk wel Nico Haak. Luister. De Tango Johnny zit er altijd bij. En daarvoor waren natuurlijk wel niemand minder dan de Teddy Boys. Luister. De hele wereld is een gekkenhuis. Tot en met de luisteraars. Voilà.

Ja, toch twee goede singers bij elkaar. Beetje tergen, langzaam tot en met de luister. De laatste is natuurlijk wel deze Vlaamse dame. Anja is nog altijd haar naam. Maar de laatste dans was natuurlijk wel iets anders. En daarvoor waren een schöne Duitse slager met Helene Visser, Vragen nicht woon. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà.

waren natuurlijk wel twee singles bij elkaar en een Mazeikenaar en een Hollander erbij. En luisteraars, de Hollander is nog altijd Jacques Denijs, luisteraars, Oma Marianneke. En de andere was natuurlijk een Mazeikenaar, was natuurlijk wel Jimmeke, met gewoon maar proost erbij, luisteraars. Voilà.

Ja, toch weer een tergend langzame kraken van je Maanse luisteraars. Was deze niemand minder dan deze Ricky Perez luisteraar. Gewoon maar luisteraars, Spanish Eyes, dan weet u meer en meer. Luisteraars, voilà.

Je moet natuurlijk meer mazzel bijpakken. Luister, kunnen we nog altijd genieten tot de maanden. De heer was niet meer minder dan John de Bever. Dat weet u natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar de volgende scene, dat was natuurlijk wel... Die jarig zijn we vandaag. Komt onze collega B.O. B.O. Luisteraars, voilà. Maar de volgende singles zijn toch speciaal met die man. Dat zijn mannen die altijd aan het werk zijn. En dus op dit moment, luisteraars. Jo, Boens, met een boel. Boets met de rest erbij, luisteraars. Moest natuurlijk wel een singeltje zijn van Jan Biggel. En wat ons moeder zei, is wel iets anders. Luisteraars, voilà. Beste vrienden.

toch wel langs de Nederlandse kant. Jan Biggel is nog altijd zijn naam. Luisteraars wel aan. Ons moeder zei, dat weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars wel aan. Maar deze Jo Boets vanuit, ja, vanuit deze kant, luisteraars met de mannen erbij, zijn veel aan het werk bezig. Laat ze gewoon gaan met de muziek erbij. Luisteraars wel aan.

0: is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 3640 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze

0: Kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Trekking van het Tombla bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs Broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, het nummer 15.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers kunnen afgehaald worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blinddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 04 94 94 25 68.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: De top van de federale regering heeft gisteravond nog lang samengezeten. Premier De Wever heeft een werkkader voorgesteld waarbinnen een begrotingsvoorstel kan uitgewerkt worden. De Wever had gehoopt dat er minstens een groen licht gegeven kon worden voor het werkkader, maar ook dat niet. Nee, de ministers zijn uit elkaar zonder enig akkoord. Volgens wedstrijdjournalisten is de kans bijzonder klein dat er tegen volgende week een akkoord zal zijn over de begroting. Straks zouden er bilaterale gesprekken zijn tussen de topministers en dat betekent dat de premier de vicepremiers afzonderlijk bij zich roept. Ja, het is voorlopig geen goed teken. De 87-jarige Marie-Carmen Abascal kreeg eind september te horen dat ze mocht terugkeren naar haar woning in Madrid. U weet wel, dat was dat vrouwtje dat uit haar woning werd gezet omdat ze de huur niet kon betalen. Maar na de huiszetting was ze in het ziekenhuis beland en vanuit haar ziekenhuisbed deed ze nog een oproep aan vele duizenden betogers op straat. Maar ondertussen vernemen we dat Marie-Carmen helaas overleden is. Litouwen kan de doorreis van burgers uit Rusland beperken als de berichten over de longpest in Rusland bevestigd worden en de ziekte een gevaar vormt voor het land. Dat heeft minister van Volksgezondheid Lina Skouriatis gemeld. Mongolië stelt intussen extra medisch toezicht in aan de grens met Rusland. Ze vertrouwen het voor geen meter. Opvallend bericht vanuit Aarschot. De stad Aarschot zal 1 jaar lang ambassadeur zijn voor een sensibiliseringscampagne rond borstkanker bij mannen. De stad wil duidelijk maken dat borstkanker niet alleen vrouwen treft. Het startschot voor de campagne is gegeven aan het standbeeld ter ere van de stadsarbeiders met het liedje: als je ooit eens 5 minuten tijd hebt, check dan je borsten, ook als je man bent, luidt het. De weersverwachting wisselvallig met af en toe wat zonder buien en veel wind, maximaal 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Ja, de herfst is in het land.
6: Dit was het Radio Monza nieuws.
8: Monza's favoriet.
9: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
8: Monza's favoriet.

juist natuurlijk wel deze nieuwe single van Monza's favoriete bij je luisteren. Zijn naam nog altijd is Paul Beulen, luisteraars van hem. Maar Parpert en Deed is natuurlijk wel zijn ding, luisteraars van hem. Maar het is eigenlijk al 6 minuten na 12 uur, blijf je natuurlijk wel geleden tot 6 minuten voor 13 uur, luisteraars. Voilà.

Hey, op deze donderdagmiddag luister al een beetje rock daarbij. Ik kan natuurlijk niet laten, laat luisteren als vanaf. Maar het zijn natuurlijk wel mooi werk, maar Bitter Relica is natuurlijk wel de titel erbij. Luister als vanaf.

¡Vamos ya!

0: wondering where would I be without you in my life.
1: Nowhere,
0: everything was just a bore. All the things I did, things I did before. But you brightened up all my days with a love so sweet in so many ways. I won't stop.
2: Toch twee goede swingers bij elkaar. Allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Hij was er eens niemand minder dan Chuck Berry. En de laatste natuurlijk wel een single. En een goede kraker van 1965, luisteraars. Voilà.

hebt toch twee goede zingers bij elkaar luisteren. Eerst was natuurlijk wel deze van Hansi Hinterseer. Toe has me houten niet gekost. En de laatste was natuurlijk wel met de Rodeo's luisteren. Ah nee, het is over. Het is helemaal voorbij. Tot allemaal de luisteraars. Voilà.

0: sas.
1: Ja, ja, deze laatste single was eigenlijk toch speciaal voor Frits, die gisteren jarig is geweest, luisteraars. Maar toch een goede kraker met Henk Wijngaard erbij. Met de vlam in de pijp, weet je dat er altijd de bedoeling is, toch? Maar de luisteraars vlam. En daarvoor natuurlijk wel Salemzegers, verlaat me nooit. Klinkt allemaal tot en met de luisteraars vlam. Maar toch, de laatste single was toch Henk Wijngaard, eigenlijk toch speciaal voor Frits, luisteraars. Voilà.

als we naar goede rocken van eind jaren 60 luisteren, niemand minder dan CCR met Hey Tonight Tonema, de luisteraars. Voilà. En daarvoor was er natuurlijk eens van Janus, twee goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà. Maar de volgende sing is weer een Griek Tonema, de luisteraars. Voilà. Eigenlijk toch speciaal voor een dame die altijd bezig is, luisteraars. Maar laat ze gewoon gaan wat ze graag wil doen, luisteraars. Kijk nog altijd even mooi met Demis Roussos de Meijer, luisteraars. Voilà.

begint langzaam het kraken van je wals. We demen schoes als luisters. Goodbye, my love, goodbye. Ja, deze dame hunkt er altijd graag tot en met de luisteraars, voilà. Weggaan is natuurlijk wel niet de bedoeling, luisteraars, voilà. We zitten toch bijna bij het einde van dit programma, luisteraars, voilà.

0: Jammer genoeg zit het toch op dit programma. Luistert we natuurlijk wel tussen 11 en 13 uur. Met allemaal goede krakers bij elkaar. Luisteraars, als u ervan genoten hebt, luisteraars, wat moet ik meer zeggen? Mag ik helemaal blij zijn tot en met de luisteraars? Voilà. Zaterdag ben ik er weer tussen 20 en 23 uur. En na mij is er natuurlijk weer Ellie luisteraars. Voor de rest een leuke middag. En blijf natuurlijk met Randy Mons erbij luisteren. Zo zeggen, arrivederci luisteraars. Voilà.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Ellentalen Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentalen Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
8: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In Luik hebben opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het helemaal uit de hand en werden er meerdere winkels vernield. In totaal werden sinds begin deze maand al 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe en dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen, een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden, dat schrijft de Standaard. Crack is zo op 2 na de meest voorkomende verslaving in ons land, na cannabis en alcohol, en het is ook extreem verslavend. Het echte cijfer ligt waarschijnlijk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, WWF. Maar er zijn ook wel enkele positieve signalen, zoals bijvoorbeeld leefgebieden die worden verbonden, zodat tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. Binnenkort staan er geen historische figuren meer op de bankbiljetten in Groot-Brittannië. Geen Winston Churchill of Jane Austen. Maar wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaaiduiker en de aardhommel. Dat is beslist na een grote stemronde bij een 500.000 Britten. Op de voorkant van het biljet staat nog wel steeds koning Charles. Buienopklaringen wisselen af, vanavond wisselvallig. Maxima 16 graden, morgen wisselvallig 16 graden. Zaterdag opklaringen, vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend steeds rond 15 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, een goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen, enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan u altijd terecht hier bij Radio Monza en dit op het volgende telefoonnummer 089-70-21-79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032-89-70-21-79.

Ja, we gaan zo dadelijk van start met ons eerste plaatje. We gaan het doen met Benny Neyman. En hij gaat zingen, Laat me lekker gaan. Maar toch zou ik eerst mijn collega Jan van Bussel willen bedanken voor de mooie muziek. Jan, bedankt. En een veilige thuiskomst ook voor Ludo. Wij gaan luisteren naar Benny Neyman.

Ja, we hoorden Hein Simons met De Zwerver. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinderooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan terug in de tijd met Vulcano en zij gaan zingen een beetje van dit.

En de eerste keer dat ik zich zoog, toen dacht ik, bah, op die kent ze toch met losse hein. Het woord wel te zien dat ze minstens één keer de klok rond woord. Maar ik dacht, oh, dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam ons de flat ingericht en we hebben de klommelen bijeengesmeerd. Na een tijd van niks hadden we de ganse hut vol poeten. Het woord net alsof ze op het leeg aankomen. In de kamer, in de keuken, op het tafel en vooral, hè. En soms, ach, niet dat ik niet gelukkig ben, maar dan bekrupt mich dat gevoel en dan denk ik bij mijn eigen, ja, is dat nu echt alles?

0: is reclame op Radio Monza.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget.

0: We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Gebroedersvers, een doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: In Luik zijn opnieuw honderden leerlingen en studenten op straat gekomen. Ze trekken van de universiteit naar het station. Het is de zoveelste protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep de situatie volledig uit de hand toen relschoppers verschillende winkels vernielden. Sinds begin deze maand zijn er al 200 mensen opgepakt. Met het oog op de onrust in Luik vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om de geplande betoging van morgen af te blazen. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden morgen een nationale actiedag tegen het federale regeringsbeleid. Boucher vreest dat die acties door de grimmige sfeer in Luik niet rustig gaan verlopen. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin kondigde intussen al extra politie aan. In het Antwerpse Borsbeek is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe het drama kon gebeuren is onduidelijk. Volgens de politie is de toestand van het In het Antwerpse Borsbeek is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit het raam. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe het drama kon gebeuren is onduidelijk. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffertje intussen niet meer kritiek. Er is een onderzoek gestart. In het oosten van Oekraïne zijn 33 doden gevallen bij een zware Russische bomaanval. De bom explodeerde in een straat en trof 2 lijnbussen vol passagiers. 18 anderen raakten gewond. Het openbaar vervoer in de regio is volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al verschillende steden waarbij 28 burgers omkwamen. Sport. De Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De volleybalfederatie heeft beslist om het aflopende contract van de Italiaan Emanuele Zanini niet te verlengen. Vorige maand loodste Zanini de Red Dragons nogthans naar een knappe kwartfinale op het Europees kampioenschap. Vanmiddag wisselen felle buien en opklaringen af bij maxima rond 16 graden. Vanavond en morgen wisselvallig bij dezelfde temperaturen. Zaterdag opklaringen met vooral in het noorden kans op regen. Zondag verloopt overwegend droog. Het kwik haalt dit weekend maxima tot 15 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 14 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek. We gaan luisteren naar Bezeden en zij gaan zingen Hou Me Vast.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers beleg.

0: broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Elementale muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Böhmische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elementale muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
1: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder. Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Luik verloopt de nieuwe protestactie voorlopig rustig. Honderden jongeren zijn samen aan de universiteit om te betogen tegen de besparing in het Franstalig onderwijs. De politie houdt zich wel klaar, want gisteren liep het weer volledig uit de hand. In totaal werden sinds begin deze maand al 200 mensen opgepakt, maar voorlopig is alles dus rustig. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering, maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat het allemaal niet rustig zal verlopen. Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen, dat heeft het Nobelprijscomité gezegd. Carson werd bekroond voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar heeft het dus niet gehaald. Er heeft trouwens nog nooit een Belg de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. En dan de weersverwachting. Buien en opklaringen wisselen af. Vanavond wisselvallig bij maxima tot 16 graden. Ook morgen wisselvallig, een graad of 16. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droge maxima dit weekend rond 15 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 15 uur. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan ons laatste uurtje in en we gaan verder luisteren naar de volgende plaat van Frans Bauer en Marianne Weber. En zij gaan zingen Zuiderwind.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde.

0: Ja, terug in de tijd, een hele mooie plaat, gezongen door Sanne, Je Voetstap. De volgende plaat wil ik draaien voor de mensen die gebeld hebben, ook voor de leuke berichtjes. Heel speciaal is deze plaat dan ook voor Marleen en Robert in Meeuwig Ruitrode, Maria en Eddy in Voorshoven, ook voor Jacqueline en Gilbert, bedankt allemaal, ook voor collega Tjeuken, dankjewel voor de leuke complimentjes. Maar deze plaat is dan ook bestemd heel speciaal voor Carlo van Mazeik, de kok van de Bokkenrijder. En hij is altijd op de luistertoer. Carlo, dit vinden we heel fijn dat je naar Radio Monza luistert. Ik zou zeggen, veel plezier. Voor deze mensen gaan we de volgende plaat draaien van Roy Orbison.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night, just to sprinkle

Ja, we hoorden een hele mooie instrumentale en dit werd gespeeld door de gebroeders Brouwer Monja. Ik kreeg net een telefoontje van Opglabbeek van Mia. Mia, bedankt voor het complimentje en dit horen wij allemaal graag. Daarom ook de plaat voor jou. De volgende plaat, Paul Severs met Ieder Mens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteit.

0: kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerudremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerudre. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerudre-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: In Gent is vanochtend het assiseproces gestart over de moord op de kleine Dien. De openbare aanklager is momenteel nog altijd bezig met het voorlezen van de loodzware akte van beschuldiging. De vierjarige kleuter werd 4 jaar geleden omgebracht door zijn oppas Dave de Koch. Voor de moeder van het slachtoffertje is het horen van alle gruwelijke details een beproeving, zo zeggen gerechtsjournalisten. Naast Dave de Koch staat ook zijn toenmalige vriendin terecht voor haar aandeel in de ontvoering. In het Spaanse Murcia zijn 5 fietsers opzettelijk van de weg gemaaid door een auto. De 42-jarige bestuurder keerde na de klap zelfs om, vermoedelijk om de slachtoffers nog een tweede keer te raken. 2 fietsers zijn in levensgevaar. De Spaanse politie kon de weggevluchte dader snel oppakken. De man was eerder al veroordeeld voor doodslag en testte positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson wint de Nobelprijs voor literatuur. Het Nobelprijscomité prijst haar gedurfde en inventieve werk dat mee de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Onze landgenoot Stefan Hertmans was ook genomineerd, maar grijpt dus naast de onderscheiding. Daardoor blijft Maurice Maeterlinck in 1911 de enige Belg ooit die deze Nobelprijs voor de literatuur wist te winnen. Het voorstel dat vicepremier Van den Broeke van Vooruit eergisteren deed om misbruiken bij managementvennootschappen aan te pakken valt niet goed bij anders voorzitter Frederik de Gucht, die zelf zo'n managementvennootschap heeft. Op zijn minst gezegd, geen fiscale optimalisatie, dat is een wettelijke manier om aan ondernemen te doen, zo verklaart hij. Als er toch een vennootschappenprobleem is, dan is het waarschijnlijk omdat de lasten op arbeid te hoog zijn, aldus de Gucht. Het blijft vandaag wisselvallig. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden. De kans op regen is nog steeds bestaande tegen de avond. En ook morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. Een graad of 15 met wat wind.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Een heel goede middag, beste luisteraars van Radio Monza. Het is donderdag 8 oktober, 16 uur voorbij. Ik ga voor u twee uurtjes mooie muziek brengen uit de jaren 50, 60 en 70 en een klein beetje erbuiten. Ikzelf ben Mia Mara en geniet van de vergeten pareltjes. Jouw tijdmachine tot aan de klok van 18 uur. Ik heb een geweldige dansplaat voor jullie klaarleggen uit 1974. En iedereen kent ze zeker wel. Barry White, You're the First, the Last, My Everything.
1: We got it together, didn't we?

Zo mensen, ik ben ermee gestart en dit was Chris Andrews met Two Women in Concerns uit 1965. We blijven in de jaren 60 nog eventjes met The Buffoons, Tomorrow is Another Day.

mooie plaat was dit dan ook van de Buffoons. We schuiven de jaartje op naar 68 en hier zijn de Cats met Times Weer Went.

Wat een tijdloze muziek is dit. We blijven nog even in de 60s met The Eagles met Baby Come Back.

Deze plaat niet meer, Anneke Greundel met Brandend Zalte uit 1962. We blijven nog even in de 60s met in 63 met Bobby Vinton met Blue Velvet.

So, mensen, 4 minuten lang swingen we met medley van Fritz Domino. En dat gaan we nog een beetje verder doen, ook nog uit 1979, met Bonnie M. Raspedien.

Zo mensen, dit was The Tokens met Lion Sleep Tonight uit 1961. Mijn eerste uurtje zit er al op. Ik heb nog eentje aan het rustige uit 1977 met Eric Clapton met Wonderful Tonight. Na de reclame en het nieuws ben ik er weer helemaal voor jullie. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gersal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
3: Van der Veke,

0: Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089 85 3608 of www.garagevanderveeke.be.
1: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089-70-2804. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Leunburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: In Gent is vanochtend het assiseproces gestart over de moord op de kleine Dien. De openbare aanklager is momenteel nog altijd bezig met het voorlezen van de loodzware akte van beschuldiging. De vierjarige kleuter werd 4 jaar geleden omgebracht door zijn oppas Dave de Koch. Voor de moeder van het slachtoffertje is het horen van alle gruwelijke details een beproeving, zo zeggen gerechtsjournalisten. Naast Dave de Koch staat ook zijn toenmalige vriendin terecht voor haar aandeel in de ontvoering. In het Spaanse Murcia zijn 5 fietsers opzettelijk van de weg gemaaid door een auto. De 42-jarige bestuurder keerde na de klap zelfs om, vermoedelijk om de slachtoffers nog een tweede keer te raken. 2 fietsers zijn in levensgevaar. De Spaanse politie kon de weggevluchte dader snel oppakken. De man was eerder al veroordeeld voor doodslag en testte positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson wint de Nobelprijs voor literatuur. Het Nobelprijscomité prijst haar gedurfde en inventieve werk dat mee de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Onze landgenoot Stefan Hertmans was ook genomineerd, maar grijpt dus naast de onderscheiding. Daardoor blijft Maurice Maeterlinck in 1911 de enige Belg ooit die deze Nobelprijs voor de literatuur wist te winnen. Het voorstel dat vicepremier Van den Broeke van Vooruit eergisteren deed om misbruik bij managementvennootschappen aan te pakken valt niet goed bij andersvoorzitter Frederik de Gucht, die zelf zo'n managementvennootschap heeft. Op zijn minst gezegd, geen fiscale optimalisatie, dat is een wettelijke manier om aan ondernemen te doen, zo verklaart hij. Als er toch een vennootschappenprobleem is, dan is het waarschijnlijk omdat de lasten op arbeid te hoog zijn, aldus de Gucht. Blijft vandaag wisselvallig. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden. De kans op regen is nog steeds bestaande tegen de avond. En ook morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. Een graad of 15 met wat wind.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

mensen, ik ben begonnen met Royal Showband met de Hukkelbuk uit 1964. En daarmee ben ik ook begonnen met mijn tweede uurtje van de zendtijd, de oude hits, de jaren 50, 60 en 70, met verborgen pareltjes, maar ook een beetje de hits van nu. Het voornaamste is dat we genieten van de muziek met Mia Mara. Het volgende is ook herkenbaar vanaf de eerste toon en we gaan het door met zo'n grote klassieker, Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: En een mooie instrumentale hebben we hier gehad met The Shadows met Atlantis. We gaan nog eens eventjes terug naar de jaren 60 en naar 65 dan met Sam en de Jam met Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Zo mensen, we hebben eens gesminkt met de woolly-bully van de Sam en de Jam. We gaan de Duitse tour op en deze wil ik ook wel eens met het Heintje Simons van vroeger. Eindelijk is het nu Hein, maar het is Heintje Simons. En dat is alles door wel weer ons lieben.

Als eigen Limburgse zangeres met de mooiste stem, dat was Dana Winner met haar regen van geluk. Wij gaan helemaal naar Stamprooi en je weet het al, uit 75 zijn hier de classics met Papa

Zo, mijn populaire band uit Stamprooi waren dit de classics. Ik heb elke week in de top 3 klaarstaan voor onze Nederlandse vrienden. We hebben het er al heel veel. En ik heb voor jullie klaar liggen Wilma, Jannes en Willeke Alberti. Geniet ervan.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

Så mensen, dat was mijn top 3 van deze week. Ik hoop dat je het ook mooi hebt gevonden. We gaan heel iets anders draaien. Eten van Demis Roussos. Pardon, naar mij.

Zo, dat was uit 75, Demis Roussos met Pardon naar mij. Ik heb er nog twee voor dat mijn uitzending alweer achter de rug is. Maar deze is een hele mooie instrumentale van Lyrite Orchestra met The Man of Action.

Zo mensen, mijn muzikale tijdreis zit er weer op voor vandaag. Hopelijk heb je genoten van deze trip door de jaren 50, 60 en 70 als ik zelf. Ik was en ik ben Mia Mara en zie en hoor je graag terug bij de volgende show vol soul, rock'n'roll en de gouden jaren. Tot binnenkort!

0: dagen. Waarop de zon weer iets warmer scheen.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
1: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De federale begrotingsgesprek is de muur vast en premier De Wever deelt een lijvige waarschuwing aan alle coalitiepartners. In het parlement trok De Wever aan de alarmbel. Als er geen akkoord komt over de besparing, dreigt er volgens hem een oncontroleerbare rentesneeuwbal die ons land zwaar zal treffen. De Wever eist dan ook dat alle Arizona-partijen onmiddellijk hun verantwoordelijkheid nemen. Normaal moet de premier volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen, maar de kans dat hij die deadline haalt slinkt met het uur. Op het assiseproces over de moord op de kleine Dien zijn Dave de Kok en zijn ex-vriendin toerekeningsvatbaar verklaard, blijkt uit het verslag van de gerechtspsychiater. De deskundigen waarschuwen wel dat het risico op herhaling bij de Kok bijzonder groot is. Zijn ex-vriendin, die terecht staat voor ontvoering met de dood tot gevolg, blijft erbij dat de 4-jarige kleuter nog leefde toen de Kok hem meenam en later dumpte in Zeeland. In de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk geldt morgen een dag van nationale rouw, aanleiding de bloedige Russische bomaanval op twee lijnbussen waarbij 33 doden vielen. De Russen viseren steeds vaker onschuldige burgers. Gisteren kwamen in Preluki ook al 22 mensen om bij een aanval op een appartement, onder wie 5 kinderen. Ondertussen is er Belgisch tennissucces in China. Zizou Berks heeft zich vlotjes geplaatst voor de tweede ronde op het Masters-toernooi van Shanghai. Onze landgenoot klaarde de klus tegen zijn Tsjechische tegenstander in 2 korte sets, 6-3 en 6-1. Kimmer Kopians overleefde de openingsronde in Shanghai niet. Hij ging in 2 sets onderuit tegen de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen, nog een paar plaatselijke buien. Minima 8 graden, morgen overdag wisselend bewolkt met af en toe regen 15 graden. Het weekend ziet er beter uit. Zaterdag en zondag zonnig en nagenoeg helemaal droog. Maar de temperatuur blijft wel steken op 16 graden.
5: Dit was het Radio Monza nieuws.
7: Monza's favoriet.
8: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
7: Monza's favoriet.

waren wij geen seconde uit elkaar. Altijd dicht bij elkaar. Jij en ik voorgoed. Een liefde zacht en zoet. Elke dag en elke nacht.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Vervaren de Vrijheidszone. Cinema Paradiso op 31 oktober. In de bunker Nedersveld nummer 4 te Keunrooi. De deuren openen om 19:30 uur, de aanvang is om 20 uur. Presentatie Mark Hoedemakers en zang Fine Smeets. Tickets aan €10, het zijn vrije plaatsen. Verkrijgbaar bij de leden ofwel via telefoonnummer 0032 476 79 91 99, ofwel aan de kassa. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht en die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20, dagkassa €25. Dit gaat allemaal door BMW Ellenhof, Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Biggie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Zaterdag 17 oktober, superkienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, superkienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur. In de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering, over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Op zondag 18 oktober organiseert de Missenkring Molenbeersel een afhaal-eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 uur en 12:30 uur. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogestraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE 25 7352 2233 3482. Ter attentie van Missenkring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Keunrooi. Grote kienavond op vrijdag 23 oktober in CC De Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola, ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19:00 uur in het schutterslokaal. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kienavond. De deuren open om 19:00 uur, de start om 20:00 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart €8 per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kienen. Tot eind september met mooi weer kienen binnen en buiten op terras vanaf 18:00 uur. Vanaf oktober kienen binnen vanaf 19:00 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08.
2: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vreugde. Ontdek tijdens Beeldig Kinderhooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kinderooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molenbeersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de boerderijen.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: VZW Brooghoog presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren open om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober. Met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. CV De Zwijtjatten presenteren artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30 uur. De voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. Nationale Renstal Trommelke richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Kinrooi in op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van houthandel Van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten 3 maal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte. Voor meer info www.nrtrommelke.be of wel een e-mail nr.trommelke@nrtrommelke.be. Gezinsbond Fusie Kinrooi. Fabrieksbezoek Martien. Op maandag 9 november van 14 tot 18 uur. Ontvangst met koffie, thee en gebak. Live modeshow. Bezoek aan fabriekswinkel waar ook gekocht kan worden. Inschrijven bij Mijne Broens op het telefoonnummer 089 70 39 87 of bij Suzanne Karis op telefoonnummer 089 56 34 81. Opstapplaatsen Molenbeersel aan de Stegel om 14 uur en in Keisnik aan de Oude Spar om 14:15 uur. Tante Odilia komt op bezoek. Een doldwaze klucht vol misverstanden en verwarring. In CC De Stegel te Molenbeersel. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober vanaf 20 uur. En op vrijdag 6 en zaterdag 7 november vanaf 20 uur. Reserveren kan op www.popcornproducties.be oftewel info@popcornproducties.be.
0: Dit is Radio Monza informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.

0: Even.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkem en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooy op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dien, maar niet aan ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het Assize proces in Gent. De Kok riskeert 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook naar verwezen. De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar, al is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. Op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicolas Ulens had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicolas schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden, zei hij in het parlement. Maar de gesprekken zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten. De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, maar de kans lijkt allemaal kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op twee bussen. Daarbij vielen 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïense gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Prilukyi, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen ook meerdere kinderen. De weersverwachting vanavond en vannacht opklaringen met plaatselijk buien minima 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen 15 graden. Het weekend wordt zonnig en meestal droog bij opnieuw 15 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: We gaan eens op de romantische tour met Bart Herman, Gele Rozen.
1: Af en toe lig ik wat te dromen over dingen waar ik vroeger nooit aan dacht. Over tijden die voor ons nog

0: is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.

0: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws.
4: Code oranje voor droogte blijft onverminderd van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. De uitzonderlijke droge maand september heeft de diepe sporen nagelaten en de regen van de voorbije dagen volstaat lang niet om dat te compenseren. Op heel wat plaatsen staan de waterlopen alarmerend laag en op 80% van de meetpunten staat het grondwater laag voor de tijd van het jaar. Burgers en bedrijven worden dringend opgeroepen om spaarzaam te zijn met water. De eerste dag van het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien zit erop. Hoofdverdachte Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag, maar ontkent dat er sprake was van ontvoering. Voor de start van zijn proces gaven zijn advocaten daar al tekst en uitleg bij. De Kok bekent ook dat hij beelden van seksueel kindermisbruik in zijn bezit had. Zijn ex-vriendin daarentegen gaat voluit voor de vrijspraak. Morgen worden beide beschuldigden verhoord en komt de politie aan het woord over het onderzoek. Op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van Nicolas Ulens had een wrakingsverzoek ingediend wegens vermeende procedurefouten bij de schuldverklaring, maar het Hof legt dat naast zich neer. Het is nu aan cassatie om te oordelen over de zaak. Het proces ligt in elk geval stil tot 4 november. In Nederland is opnieuw een dode gevallen door het West-Nijl-virus en er zijn ook 3 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat brengt het totale aantal doden bij onze noorderburen op 10. Bij ons in Vlaanderen staat de teller op 13 vermoedelijke gevallen, waarvan er 3 officieel zijn bevestigd. Niemand is hier in levensgevaar. Sport. Zwemster Roos van Otterdijk blijft Belgische records aan flarden zwemmen. Op de wereldbeker korte baan in Oezbekistan verbeterde ze eerst haar eigen nationaal record op de 50 meter rugslag met 1200ste. Amper een fractie later deed ze exact hetzelfde kunstje over op de 100 meter wisselslag. Haar indrukwekkende toptijden leverden haar 2 zilveren medailles op. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijk buien bij minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met af en toe regen 15 graden. Richting weekend keert de rust terug. Zaterdag en zondag verlopen vrij zonnig en nagenoeg helemaal droog bij opnieuw 15 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: We gaan meters op de kleinkunst met Lampen, Lazarus en Chris, de onverbeterlijke zoener.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren.

in de mot van september. Leeg als de dag tussen geen. Hoor van de kat op de kokersmat als een lotste.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Good evening, Mr. Bond.
1: Good night! Hold on!

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Ik heb op zee mijn leven lang gevaren. Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand. Ik win mijn brood met zwalken.

my soul to the company store.

doesn't get you, then the left one will see.

god, meneer Jacques Brel. Wat heeft hij nou al gezongen? Nou weten wat het in is. Ga eens in een kleine jongen. Zo een van dat soort. Dat altijd wilt proberen. Om op eender wat manier. Een Vlaming te klaneren. Maar Brussel leer ik het toch. Zeg, ga je dan soms vergeten. Dat je zelf een Vlaming zou. Al wilde dat niet meer weten. Student op Saint-Louis. Dan bij je vader op het fabriekske. En alles in het Frans. Want dat Vlaams dat zij doen niksje. Je weer een grote artiest. Dat zal iedereen beamen. Maar als men zijn grote nul. Brel, we moesten schamen. Volgens haar waren we in de krieg, de vrienden van de moffen. Maar god langs de oude kant was het ook niet om te stoffen. Want zei, meneer Jacques Brel, hoort dat misschien niet geren. Maar sprak Léon de Grel, ook de taal niet van Molière. Gezeet is delicaat, om ze liegen de schuld te geven. Maar waarom niet als grote mens vergeten en vergeven. En dat we katholiek zijn, daar hadden wij ervan gezwegen. Want iedereen heeft van toos een zeker wiering meegekregen. Wat even huis, meneer Brel. Dat zal er niemand interesseren. Maar gij moet in ieder geval die van een ander respecteren. En Jacques, waar is de taart van het vlakke land en van mijn Grieken? Dat blijft van ons altijd, hoe allerbeste rieken. Maar dat je plat kunt zangen, bewaas de permoente. Morgen schrijf misschien Le Flamengan, alleen maar voor de centen. In dat geval is toegegund en gepardonneerd in feite. Want een Franse loos is veel te klein om een Vlaamse leeuw te baten. Hallo, monsieur Jacques Brel, dan stond je feite effe. En laat hem snel gerust, blijf je maar in Brussel keffen. En als je

Vielleicht machst du das Leben dir so schwer.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.